0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: En deze. Papillon, papillon, papillon. Ich will gern so wie du, papillon. En deze.
1: Maar je weet, ik heb niemand onder.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
4: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
3: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
4: Karakter.
0: De zender met sfeer.
4: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
4: Piratenhit.
3: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog met wel in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn een flinke zonnige periode met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
2: Als het gras twee kontjes hoog is. Hela hi, hela ho.
0: En deze.
3: Ras den Kopf nicht hängen. Es wird schon wieder gut. Morgen ist ein neuer Tag. Und der macht wieder Mut.
0: En deze.
4: En

Radio NL. Q Music 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piraten hits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: bier. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: I am ben een Kentucky tucker. I am come from 20 land. Reg river, a boekaloo. Enter city.

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: en deze.
1: Dat zou je wel willen, dat zou je wel willen. Maar als je dichterbij komt, dan ga ik gillen.
0: En deze.
2: Niemand

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

de vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

Ik ga in arena hier om te vechten met een stier. Ik hem grijpen bij zijn staart en ik roepen, jij bent daar.

man met vet contract heeft dat heel gauw aangepakt. Ik nu gewoon een plaat.

16-2. Ja, ja, hij doet het dus, hè. Hele goedemorgen, de luisteraars hier op Radio 12. Zit hier. Staat even afstemmen op geluid van de Tulip Radio. Ook Rienus luistert lekker mee, kerel, hè. Die heert ook alles hier, hè. Nogmaals, hele goede morgen, de luisteraars hier op Radio 12. Hier staat afgestemd dus op de Tulip Radio. Allemaal recht met hier zo. Met zo even wat plaatjes op de vrijdagochtend, hè. Wilt u reageren? Kan onder andere via de website. En de verzoekjes. Radio1234.nl dus. Of doe even een WhatsApp berichtje op 06 1997. 7032 06 1997 7032. Dit is me dus Zwarte Tulpen Radio. Gaan we recht met hier zo. Op Radio 12 te hier, hè. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, Johnny Sjus, hier op jouw Radio 12 uur hier. Ook even een hele goede morgen, Elian, daar slek mee natuurlijk in Arnhem City. Ook even Stef, die luistert lekker mee in Blokzijl. En ook even Teun natuurlijk door in Lunten, de zenderbaas van 1224 is dat. Daar slek mee natuurlijk, hè. Ook DJ Beta, zo. Ja, ik denk dat je op vakantie bent, kerel. Luister ook even lekker mee natuurlijk, hè. Even kijken, ja, normaal kun je luisteren naar het nieuws, maar er is geen nieuws, hè.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

Ook even een hele goede morgen, Ina. En Janneke natuurlijk daar zo in Wapenveld. Dat is lekker mee natuurlijk, hè. En beterschap natuurlijk voor Janneke, hè. Ja, ja. Kies eruit, hè. Ja, dat zeer, hè. Goedemorgen dus. Dit is hem, hè. Tullaby op de radio. Radio 1234.nl. 1224 kHz op de middengolfband. En ook nog een heel klein beetje op de 1485, hè. In de omgeving van Heerde.

loop niet tegen met een zeikje, hè? Ja, ja, ook de familie Bosman, dus lekker mee natuurlijk. Plaatjes gaan ook richting de Van Arkstraat, hè? Een beetje kriebeltje in de keel, hè? Doe maar weer.

Even een hele goede morgen, Dina, daar zo in Barneveld. Luister lekker mee. Ja, ja, ja, die kop van mij op een... ja, nee, dat is allemaal niks weer, hè, Diana. Nee, nee, niet op de vroege morgen, hè. Nee, nee, vlees gaan ook even in jouw kant natuurlijk op wandelen, hè. Dus lekker mee daar in Barneveld City, hè.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.
1: Zomaar een keer wat geluid, joh.

Bedo en Marijke daar zo in Hattem. Luister lekker mee, hè. Pas gaan natuurlijk deze morgen op die kant ervan. Hè. Ook Leon, kerel, ik weet niet of je onderweg bent, maar pas gaan ze ook even jouw kant ervan. Ook even de Telstra Radio daar zo in Nunspeet City. Dus lekker mee natuurlijk, hè. Ook wordt er lekker meegeluisterd in Veenendaal door Ada. We gaan natuurlijk ook richting Veenendaal, hè. Deze morgen helemaal, hè. Ook de Torenvolk Radio. Luister lekker mee natuurlijk. Maar ze gaan ook richting Haskamp City, hè. Goed mensen, wilt u een reactie geven? 06-1999-77032. Dat is voor de WhatsAppers dus. 06-1999-77032. Luistert u via internet, kunt u ook gewoon via radio1234.nl en dan de verzoekbutton, moet ik wel goed zeggen, hè? Verzoek, kom maar weer. Even een groet of een reactie achterlaten, hè. Dus goedemorgen, dit is een Zwarte Tulpen Radio, Almerdijk hier. Goeiedag.

0: kan ik ook zingen, hè.
1: Olé!
0: Doe me nog wel een, hè. Ook Fred, daar is lekker mee natuurlijk. Daar is een Rankham City. Wij gaan natuurlijk heden morgen ook jouw kant op een mooie kammer toeter.
2: Toen ik nog een kleine jongen was en ik s'avonds niet kon slapen omdat de wind gierde om het

Radio 1224 is op zoek naar DJ's. Kan jij goed uit je woorden komen? Heb jij wat uurtjes over in de week? En ben jij bekend met het Nederlandstalige lied? Meld je dan nu aan. Ga naar radio1224.nl en klik op de button contact.

De Arizona. Dat is lekker mee natuurlijk. Ik denk dat je in een vrachtwagen zit, hè. Maar het is natuurlijk ook jouw kant, man. Met zijn laatste loodjes voor de vakantie, zegt hij. Ja, ja, iedereen die lekker met vakantie is. Luister lekker mee natuurlijk hier op Radio 1204 naar het geluid van de Tulp Radio, hè. Ook de Studio Atlantic. Dus lekker mee, kerel, hè. Dan ga ik even richting Woepen City natuurlijk, hè.

0: ik ga even weg.
1: Ja, goedemorgen.
2: U luistert naar de Zwarte Tulp Radio.

fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

wereldwijd ontvangen natuurlijk, hè. Ook een hele goede morgen, Ada. Ada zegt, goedemorgen Egbert. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Wout en voor haarzelf. Voor het gehele team van Radio 12 te 4. Alle DJ's dus. En iedereen die me meeluistert naar het geluid hier van de Tulip Radio. Ja, natuurlijk ga ik draaien een hele leuke plaat voor jou, hè. En voor iedereen die me meeluistert. Op deze hitfrequentie, hè. Ada, bedankt.

Montfort wordt er lekker meegeluisterd door Ronald Huisman. En die zegt, draai even een hele leuke plaat van Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. Speciaal even voor Janny, even voor Emiel en ook even voor Johnny Benschop. Ook even voor mevrouw Benschop, hè. Nou, even kijken, Henkie Westbroek hier, hè.

0: gewoon uit de tijd dat de singles nog gewoon 4 minuten extra waren, hè?
1: Ja, ja.
0: Tegenwoordig zijn ze krap 2 minuten. Echt niet normaal, zeg maar, hè. Als ze maar geld kunnen vangen, zeggen we dan, hè. Speciaal aangeboden door Ronald Huisman, dus. Hier op jouw radio 1204. Goedemorgen dus. Het is Tullaby op uw radio.

0: Als ik eenmaal dood zal gaan, dan komt er op mijn graf te staan. Al was die ook zo zwart als roet, hij weekte iedere schoorsteen goed.
1: Een liedje met een knipoogje, zeg maar, hè?
0: Hup, zijn mijn simmetje, daar gaat ie weer.
1: Even een plaatje van Dikke Leo hier op jouw Radio 1204. Goedemorgen dus, we staan nog steeds afgestemd op de Zwarte Tulpen Radio. Allemaal recht hier zo, rechtstreeks clandestien, vanaf Studio 13 in Heerde dus, hè? Even een plaat van Frans Bauer hier. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Luister nog even gezellig mee natuurlijk naar de klankjes hier vanaf Heerde City.

De luisteraars om het eerst, dit was hem, To Be Op Your Radio. Ik word de 1485 kHz in Heerde. En de 1224 kHz. In de wijde omgeving van Lunteren. En op radio1204.nl natuurlijk. Allemaal te beluisteren, hè. Bedankt even iedereen voor het luisteren. Het is hier mooi geweest, hè. We moeten vanmiddag nog aan de arbeid. Dus vandaar, hè. Dit was hem dus vanaf Studio 13 en hier de Zwarte Tulp Radio. Iedereen bedankt voor het reageren. Dat doen we het allemaal voor hier op Radio 1204 natuurlijk, hè. Hartstikke mooi, hè. Ik zeg dus gegroet tabé op Wienerschnitzel. En tot de volgende malen maar weer, hè. Nog even een klein redeltje muziek. Dan gaat hij verder op de non-stop programmering, hè.

0: volle24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

Ja, goedemiddag, de luisteraars amateurs. We zijn nu in verbond met de scheepsjager met Madonna. Dat doen we op de vrijdagmiddag in, een paar plaatjes in. Daar zijn Ronde van Jan en allemaal, niemand uitgezonderd. Ook voor het hele team van de 12-2-4. Daar gaan die richting uit. Hè. We komen de luisteraars met de 12-24 kilowatt op de middag alle band. Daar gaan we allemaal die richting uit. Een bijzonder goedemiddag.

0: Ook om de luisteraars dat 1485 kilowatt omgeving Heerde, de plaag ook in ieder geval die kant uit, richting Heerde, had de 1485 kilowatt zat de Midden-Hollandband.
1: We zijn weer
0: en dat wordt een mogelijk gemaakt door Tulpie, hè? Egbert, bedankt, hè?

Ook een kleine bison, een mooie erbij bent, Berend. Daar geniet op welkom die kant uit, richting Heerda. Ook een de Tulp Radio, ook een bedankt daar vanaf jullie kant daar. Vlaag je ik hem die richting uit. Ook op Teun daar. Vlaag ik hem die kant uit, Teun, hè. Ook een Abby en Dirkje daar van de Tubbedding. Vlaag ik hem die kant uit. Ook een de bison, ik weet niet of je in de werkzaam in bent, de bison. Plaag in ieder geval ook om die kant uit, hè. Verder in voor alle luisteraars, alle amateurs die erbij zijn, een bijzonder goedemiddag. Ook een voor het hele team van de 1224, ook een de luisteraars op de middengolfband. Op de 1224 kilowatts. En ook omdat de 1485 kilowatts, omgeving eerder, omgeving. En de andere is Midden-Nederland en Zuid-Nederland, ja. Dus je mag er mooi met. Dit is hem, de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal in wat vrijdagmiddag in, een paar plaatjes. Je kunt ook hem reageren op dit programma. Dat is 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via de website van Radio 1224.nl. In moet de verzoekbox en dan komt het ook een ding van elkaar. Ja, je moet niet bang winnen. De raketten die hier hoor je op de achtergrond al, hè. In ieder geval de kondenplaatjes, we gaan in de volle tempo. Een bijzonder goede middag. Je bent in verbond met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rest even vanuit Staphorst.

Verder heb ik de plan nog een draai voor Ina, die onderweg is, in auto. En voor een leuke plezier, Ina. Laat je genietje welkom. Die kan met de verder aanwezig daar. Dus nog een mooi met toch, hè, Ina. Verder heb ik de plan nog een draai voor onszelf in. Een mooi plaatje. Voor jullie zelf en voor Wout, mezelf en iedereen wie meeluistert. Ook voor de luisteraars van de 1224. Laat nog die kant uit, ook voor het hele team van 1224. En veel draaiplezier. Groeten vanuit Veenendaal. Ada Hensen, nog een bedankt vanaf jouw kant in. Laat je gaan ook om die richting uit, richting Veenendaal. Dus je mag een mooi met haar, hè. En dat allemaal op de vrijdagmiddag in. Ja, een klein beetje kabal op de achtergrond, hè. Ja, ja. Kon de plaat maar in de volle tempo. In ieder geval voor Ada Hensen, nog een bedankt vanaf jouw kant. Plaatje voor onszelf in, voor Wout in. Voor mezelf en iedereen die meeluistert, ook in voor het hele team van het 1224. En even een groeten vanuit Veenendaal, hè. Ook om de groeten terug vanaf deze kant hier, Ada. Kom de plaatjes aan, hè.

voor al uw auto's en metalen kunt u terecht bij Bert Steenenberg. Vanuit de Molenstraat 37 in Sint-Jansklooster. In ieder geval alle auto's en metalen kunt u terecht bij Bert Steenbergen. In de Molenstraat 37 Sint-Jansklooster.

In ieder geval de fluitjes gaan er nog onder van Jan en alle man. Niemand uitgezonderd. Ook voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het hele team van de 12-2-4. Ook aan de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de middelgolfbaan band. Midden Nederland en zuiden van het land. De plan gaat in ieder geval die richting uit. Ook aan de luisteraars op de 14-85 kilowatt richting Heerder en omgeving. De plan gaat in ieder geval ook die kant uit. Hè?

Kun je er wel nog in terug op dit nummer 06-2333-2098. Van goed op verzoek 06-2333-2098. Of in via radio 1224.nl. En via de verzoekbox. En dan komen we het ook een beetje dik van elkaar, hè.

Nog een bijzonder succes daar in de tuin daar. Je doet maar een mee, je had de boel maar een moeite. Maar waar je ook aan doen bent, hè. Hier wat de pleister aan die kant uit. Ook om de tulp radio, ook richting het werk, of op het werk momenteel. Nou, of in het werk, of wat ook. Hier wat de pleister aan komt uit die kant uit, hè. De tulp radio. Ook om de kleine bison, pleister aan komt uit die kant uit, Berend. Ook om Job van Ruitenbeek, pleister aan die kant uit, Teun. En verder voor alle leden van de 12-2-4, alle teamleden, lagen in ieder geval die kant uit, hè. Ook om Ina en Dina, de plagen in ieder geval ook om uit die richting uit. Ook om Appie en Dennetje daar vanuit Tubberding, plagen om die richting uit. En verder ook voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook de luisteraars op de 1224 kilowatt, de middenhollebaan, plagen ook om die kant uit. En ook om de 1485 kilowatt, plagen ook die kant uit, hè. En dat ook op de middenhollebaan.

De plan gaat ook om richting Studio 16 met de lady daar vanuit Breda. Plaatje, die kan naar George. Ik heb plaatje net al gedraaid, ik meer naar mag horen dat, hè. Kom plaatje, zeg maar.

0: wij zijn... Nou, gewoon een paar vrolijke idioten met toffe muziek. Je luistert naar een ras-echte piraat. We kopen elke week platen. We schuimen het hele internet af voor die dikke, lekkere hits. En dat doen we voor jou. U. Nee, voor jou.
1: Hey, klasse man.
2: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

ouderwetse bel wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten.

weet of hij lachen zal of hartverscheurend grienen. En je vindt in menig vak van de bruine letterbak een kabouterauto of een naaimachine. Bij zo'n beetje elke ruit kijk ik weer mijn ogen uit en

En dan wil ik de blijf nog een drijf voor alle luisteraars, alle amateurs die er nog mee zijn. En ook voor het hele team van de 12-2-4 plagen ook in die richting uit. En ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatts uit de middengolle band. Plagen gaan ook allemaal die richting uit. Een bijzonder goede middag. Je staat nog afgestemd op de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rest even vanuit Staphorst. Een bijzonder goede middag. Hemelplaatjes op de vrijdagmiddag. Muziek voor jong en oud en wie het mogen willen.

Ook al geef mijn plaatjes op de vrijdagmiddag. Zomaar in me. Dus er mag een mooi meer met de muzikale klanken vanuit Staphorst. Een bijzonder goede middag. Laag en ronde van Jan en allemaal. Niemand en niemand uitgezonderd, hè.

In ieder geval ook een hinderton van de kisteren, plaag in ieder geval die kant uit. Dat is er maar heel mooi met, hè. Ook om Ruisman, de Blokhut, de plaag ook om die richting nog bannen, hè.

In ieder geval voor een goed of verzoek kun je altijd een bellen 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of hem via de website van Radio 1224.nl in de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè?

Welkom Fred en Deertje even uit Renkum. Welkom, goedemiddag. Wat een plaatje weer, een lekker stukje muziek. Ik heb er een opgezet van Connie Vink, maar ik kon niet anders van gewoon niet vinden. Hè. Ik heb nu in Petersburg, ik hoop dat die goed is, in Petersburg. Of van Connie Vink. Ja, ik heb hem wel ergens staan, hè, maar ik heb hem op andere harde schijf staan hier. Dan weet je dat een amateur, hè. Ik hoop Fred en Deertje even uit Renkum. De plaatjes gaan in ieder geval ook met die kant uit. Dus je mag er mooi met die muzikale klanken vanuit Staphorst, hè. Ik heb een plaatje mogen verzorgd van Connie Vink in Sint-Petersburg. Nou, ik hoop dat die goed is, hè. Ik heb hem wel ergens aan. Ik heb een paar weken een hele partij weer overgezet hier. Ik heb een kleine kres hier gehad hier aan deze kant hier. En zo doet het nou in, hè. In ieder geval, luister maar mooi met daar in Renkum. Nou, het plaatje komt er zo maar achteraan, hè. Een bijzonder goede middag. In ieder geval nog een bedankt voor het verzoekje aan me.

5, 4, 3, 2, 1.

Jullie een bijzonder goedemiddag, de luisteraars amateurs. Zo binnen we de tijden gekomen van het plaatprogramma van de Scheepsjager met Madonna. Je hebt natuurlijk luisteren vanaf 12:15 tot 16:00. Ik hoop dat de kwaliteit nu weer goed was, van spraak van de muziek. En dat de muziekkeuze een klein beetje erin de smaak van is vanmiddag. Daar doen we het weer in voor. Hè. Dus dan zeg ik iedereen weer bedankt voor het luisteren. Weer tot de volgende keer, als toegelaten dat mogelijk is. Een paar in ieder geval komen richting Walwijk, hè, Chris en de lady. Dus dan allemaal weer bedankt voor het luisteren. Weer tot de volgende keer. En als je toe bent, ja, een prettig weekend met elkaar. Dat dacht ik wel, hè.

In de belangrijke ronde van Jan en Alleman, niemand ogen zonder, de gevallen luisteraars, alle amateurs. Ook in voor het derde team van de 12-2-4. Ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de middengolfband, midden en het zuiden van het land. Daar ging in ieder geval ook die kant uit. Hè. Ook in de boekenier vanuit de polder. Daar plaat in ieder geval die kant uit. Hè. Het is mooi het goed was in.

Ze zijn bedankt weer, tot de volgende keer. Ik ga eruit hier. Ik heb nog één polka erachteraan lopen hier. Of in iets met allen. En dan ga ik er ook weer hier. Hè. Bedankt allemaal. Prettig weekend. En alle DJ's. En succes met de uitzending weer. En tot de volgende keer. Gaat goed hier. Bye bye en adieu.

Nou, de vlag is niet zo wel dwogen, maar Ritje Veenendaal woont. Ja, dat maakt niet uit, hè. Maakt niet uit, jongen. In ieder geval een prettig weekend aan die kant, hoor. Ik kan er niet altijd bij winnen, hè. Dat is aan deze kant net zo. Je mag en je hoeft niks, hè. Dat is makkelijk zat. Hé, bedankt. Tot de volgende keer, hè. En Studio 16 ook een bedankt vanaf jouw kant.

Nog een fijne vakantie wou, hè? Ja, af en toe ben je eraan toe, hè, denk ik. Sommigen kunnen werk nooit achterlaten, hè? In ieder geval succes daar verder. En tot niks om alle, hè? En moet ook succes met de uitzending daar. En ook een studio sessie, hè? Laatst en ik net in smiddags wel. Af en toe wel vanaf 11 uur. Ja. Bedankt, tot de volgende keer.

Nee, ik wil zeggen wat van onderdeel mag het is, maar ik zie het wel weer, hè. Je wel bedankt, weer tot de volgende keer. Nou, ik heb een polka erachteraan zitten, ja. Maar dat gebraf is niks. Dat doen we zelf ook wel eens, hè. Je wel bedankt, tot de volgende keer. Kom ook niet weer met de spraak hier. Dan is het einde muziek, einde uitzending, hè. Ik zou zeggen, goed hier vanaf deze studio. En prettig weekend met elkaar.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind. Het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend!
1: Radio 1224. Altijd piraathits.
3: Jouw weekendvriendje.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

Maar twijfels over jou, mijn kind, die had ik niet. En wat men ook vertelde,

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: en deze.
1: Want jarige tijden komen en jarige tijden gaan.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassave-product. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans Hof van Beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het Congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de

Piraathits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piraathits. Blijf erbij.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind. Het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer, vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Zijn oude makkers die spelen nu nog met plezier. Op zondag zonder centen, zonder pijn. Arie zit nu thuis in zijn eentje na te denken. Wat het verschil is

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind. Het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: En deze.
1: Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. En laat me snel vergeten. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. Je speelde niet zo fraai.
0: En deze.
2: Wat?

0: is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

tijd Piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

vrachtwagenchauffeur. Daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur. Je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het, het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang, je moet. 30 ton, 16 wielen, ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene, die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: En deze. It was holiday again, I was searching for some pleasure. Ramona, te quiero. Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het blijft droog en er kan onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind. Het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
2: Hé, boerman, wat zit je daar toch om niks te doen?

0: maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Rustig Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
1: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
0: Ja, en dan?
1: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.
0: Ja, en dan?
1: Nou, dan hoef je niet meer te werken.
0: En dan?
1: Dan ga je hier op je stoel zitten en dan kun je doen wat je wilt. Bijvoorbeeld de hele dag lekker naar de radio luisteren. Nou, wat vind je?
0: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen? En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde de Radio Drenthe, want die hoor je overal. Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, klaar zien, tot morgen.

0: Saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.